0: Nonstop die beste niederländische Musik. Studio NL. Nederpop.
1: Het was laat, ik wilde gaan. Bij de garderobe en ik had mijn jas al aan. Ze zei, wacht je nog heel even. En nog geen 15 seconden later heb ik van haar lippen in mijn nek een afdruk staan.

0: willen zijn.
1: Dies is Nederpop.
2: Regent harder dan ik hebben kan. Harder dan ik drinken kan.
1: En ook dies is Nederpop. Die beste niederländische Musik. Studio NL. Nederpop.

0: Nonstop die beste niederländische Musik. Studio NL. Nederpop.
1: Ik zit constant in een tweestrijd. Die waar mijn adem het verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

0: Alles nu voor jou zijn, je ochtend en je douw zijn. Upper en je down zijn, doorgaan tot we oud zijn.
1: Dies ist Niederpop.
2: Here we go, on this rollercoaster life we know.
1: Und auch dies ist Niederpop. Nonstop die beste niederländische Musik. Studio NL. Niederpop.

je nog een plekje vrij? Geef je mij, mij maar de helft. Als ik je alles geef van mij, ja, zit je vol, vol van jezelf. Of heb je nog een plekje vrij? Heb je nog een plekje vrij voor mij?

Schatz ist mein Block, die Zeit. Al dat geld is mijn papier, die neemt het morgen niet mee. Ben een man, kom van buiten, heb ook zonder geleefd. We doen het morgen nog steeds. Ik zie wel later wat je doet, bro. We zijn gevormd door de schade, maar het moest zo. We kennen dagen samen in de regen. Heb geslapen op de grond, maar waarschijnlijk, bro, het moest zo. Bro, waarschijnlijk moest het zo gaan. Ik zag jongens van